mama lukolo yika alekeba bere batata luwiri sango alepusa kika lufugeto wasisa mazono mulu metope mande kunuwa ale demare.